andere. Zo'n verstand is voor mijn tellen. In de dun rivier die vast verrekt. Hou hier zijn gevangen. Na de vergruzing hoor ik weer aan in de stad. Ik ben aan kar nu gestolen. Door een geschmokkel in onze zak. Eingeschlossen wegen Hirn verbrand. Alle Wege führen zurück ins Land.